Now listen. Okochiribue. Medawase. Okochiribue. Iwaye. Okochiribue. Ikanfuwo. Ale. Come on, listen. Okochiribue.